Zeker met een perazijn, ik kan alleen met het jaar emotional. Maar ik hoor het is alles aan te vervallen. Ik doe laatst een akkoord hard in de zin. For real, hard in de zin.